0: andere kant te beklimmen, maar dat gebeurt niet. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. King.

0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Apeldoorn is afgelopen avond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. Nederland wordt op social media regelmatig aangeprezen als paradijs voor asielzoekers, meldt de Telegraaf. Zo zijn er influencers uit Jemen, Soedan of Palestijnse gebieden die laten zien hoe goed het leven hier is. Ook gaat er veel desinformatie rond, bijvoorbeeld dat de kans heel groot is dat je asielaanvraag wordt goedgekeurd. Kaskwekers in het Westland willen rioolwater gebruiken om hun planten te besproeien, nu ze vanwege de droogte geen slootwater meer op mogen pompen, meldt Nieuwsuur. Een belangrijke groep zegt dat er een grote strop dreigt voor de glastuinbouw. Het waterschap zegt dat rioolwater niet schoon genoeg is, ook niet als het gezuiverd is. En bij een brand in het Brabantse Almkerk zijn 8 campers verloren gegaan, meldt de regionale omroep. Het vuur woedde in een camperstalling. De rookwolk was in de verre omtrek te zien. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is niet bekend. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Kink.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: King.

0: King Rock Radio.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Voetbalbobo Gianni Infantino blijft aan als baas van de FIFA. Er was de hele dag crisisoverleg over zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. Daar bood de FIFA in een verklaring hun excuses voor aan. In de verklaring staat ook dat het volledige bestuur van de FIFA achter Infantino blijft staan. Een Mexicaanse influencer is tijdens een livestream op social media doodgeschoten. Hij stond met twee anderen bij een fastfoodrestaurant toen twee mannen op een motor het vuur op hem openden. De president van Mexico zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de schietpartij. Mogelijk is er een link tussen zijn video's en een criminele organisatie. Een AI-model van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft bij een test een ander bedrijf gehackt. Het model maakte onbedoeld verbinding met het internet. Het is niet voor het eerst dat AI-modellen bedrijven hacken. Het gebeurde de afgelopen tijd ook al met modellen van OpenAI en Anthropic. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor een stunt gezorgd. Hij versloeg de Rus Daniel Medvedev, de nummer 6 van de wereld. Er waren maar 2 sets voor nodig. Eerder op de avond versloeg Tellen Griekspoor ook al de als eerste geplaatste Alexander Zverev in 3 sets. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden.
0: King. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Kink.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.

0: Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daar daarom met spoedcamera's neer laten zetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Op 1 op de 6 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Er geldt er een negatief zwemadvies of een waarschuwing voor bijvoorbeeld vervuild water of blauwalg. Door het warme weer gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bacteriën kunnen zich dan makkelijk vermenigvuldigen. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. En er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Het treinverkeer lag daar 3 dagen stil vanwege de grote bosbrand bij Oostrum. Reizigers tussen Boksmeer en Nijmegen moeten nog wel reizen met een vervangende bus. Daar zijn al de hele week werkzaamheden aan het spoor. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was gisteren de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstane ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. In Apeldoorn is gisteravond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot was stilgevallen... maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. De andere opvarenden zijn ongedeerd. En de Nederlandse tennissers hebben voor een stunt gezorgd op het ATP-toernooi van Montreal. Talon Griekspoor won in 3 sets van de als eerste geplaatste Alexander Zverev. En Botik van der Zandschulp had maar 2 sets nodig om de Rus Daniel Medvedev naar huis te sturen. Het weer van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, later vanuit het noorden meer bewolking. Vanavond kunnen er ook een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: bij BelSimple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimple.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Dit is het station van Cranberries.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De grenscontroles waar de Duitsers 2 jaar geleden mee kwamen zijn volgens de Telegraaf een botsmagneet. De controles leiden tot files en automobilisten die ze te laat in de gaten hebben knallen er bovenop. Met name op de A1 en de A12 loopt het de spuigaten uit. Daar is het aantal ongelukken verviervoudigd. Nu de natuurbrand bij Venray onder controle is, rijden er weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat en daarom zetten Arriva bussen in. De noodverordening die Venray eergisteren instelde blijft in elk geval tot 10 uur van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat hulpdiensten makkelijk bij de brand kunnen. De FIFA blijft achter voorzitter Infantino staan, bleek gisteravond bij een topoverleg in Marokko. De top van de FIFA kwam bij elkaar om te praten over de ophef rond Infantino na zijn omstreden WK-plannen. Er is besproken wat er fout ging en er zijn excuses gemaakt, maar veel landen vertrouwen Infantino niet meer. En tennisser Botik van de Zandschulp won vannacht verrassend van Daniel Medvedev op het Masters-toernooi van Montreal. Het was al na 2 sets voorbij, doordat Medvedev er een foutenfestival van maakte. 5 jaar geleden won hij het toernooi nog. Vannacht stuurde ook Talon Griekspoor een topper naar huis, de Duitser Alexander Zverev. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.
13: Dit is Annemieke Wosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht.
9: Tussen de Meern en Houten staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging.
11: Kink.

0: Het lijkt mij heel erg leuk dat als je gaat verhuizen, dat je dan zo'n kaart hebt waar zo'n spiekertje in zit. Dat dan op die kaart staat dan een afbeelding van je oude huis. Dat je die dan openvouwt en dat je dan de War on Drugs hoort. Samen met Lucius met I Don't Live Here Anymore. Lijkt mij leuk. Als ik weer een keertje ga verhuizen, dan zal ik dat in ieder geval doen.
1: De zomer van Kink.
0: Ik kan me dan ook wel weer voorstellen dat dat dan misschien weer een hele dure grap. Hoeveel zou dat kosten eigenlijk? Ik weet het eigenlijk niet. Even kijken hoor. Kaartje met speaker. Zeg even snel in Google search. Wenskaarten zelf maken en versturen. Snel. Hoeveel kost dit? Is het gewoon het enige wat ik wil weten? Even kijken. Doe maar gewoon iets. Oh, vanaf €3,50 krijg je op een website. Nou, dat valt dus hartstikke mee. Goedemorgen. Sorry, een kleine Google search verder. Welkom bij de Zomer van Kink. Ik ben Jim. Hallo. Goed dat je erbij bent deze ochtend. Namelijk ontzettend veel fijne alternative rock. En het wordt zowaar vandaag een aangenaam als het gaat om de temperaturen. Natuurlijk overal in het nieuws gaat het erover. Over de droogte, over bosbranden her en der. Ja, het is allemaal niet zo fijn. Vandaag wordt het tussen de 24 en 26 graden ongeveer. Als het echt helemaal nergens 25 graden wordt, dan is deze hittegolf althans weer voorbij. Maar goed, je kan het eigenlijk nooit vertrouwen. En ook als het gaat om weersvoorspellingen, ik bedoel. Soms dan verschuift het weer ineens, dan komt de wind toch weer van de andere kant. Je weet het maar nooit. De garantie die ik je wel kan geven is dat je hier de allerfijnste alternative rock hoort. Want dit is Kink, hallo. Zometeen de nieuwe single van Violet Grohl. Bark in the Cake heet hij. De gekke plaat die hoor je na Yesterday's. Dit is Guns N' Roses. Goedemorgen.

van Kink, goedemorgen. Nog geen jaar geleden had ze de eerste paar solo tracks had ze op Bandcamp gezet. Een website waar je geen muziek kan streamen, waar, of althans, dat ligt een beetje aan de keuze van de artiest. Maar in het geval van Violent Girl had ze ervoor gekozen om haar eerste paar nummers alleen maar beschikbaar te stellen als je deze daadwerkelijk kocht. Vond ik wel, was ook wel weer iets nieuws hoor. Digitaal een nummer kopen. Ik bedoel, een album kopen, cd kopen in de winkel of vinyl bestellen. Dat kan ik allemaal nog wel, dat is niet zo'n probleem. Maar digitaal een nummer kopen, dat vond ik toen wel weer spannend of zo. En ik was vooral heel benieuwd, en het bewijs is er inmiddels wel, dat dat een goede investering was. Want ja, te gek. Gewoon helemaal top dit. Bug in the Cake dus van Violet Grawl hier op Kink Alternative Rock Radio. Goedemorgen, dit is de zomer van Kink. En een beetje afhankelijk van jouw stemming kan het ook nog maar zomaar als een dikke nacht voelen. Maar dan moet ik wel zeggen, dan heb je flink doorgehaald hoor. Zometeen. Onder andere Honey I'm Home, Hyperspace Mountain. De achtbaan gaan we weer in. Maar eerst

0: Birmingham Home met de heerlijke Hyperspace Mountain hoorde je hier in de zomer van Kink. Zometeen muziek van onder andere Copark en Pearl Jam. En mocht je Birmingham Home trouwens live willen zien, dan kan dat eind deze maand tijdens het Into the Great Wide Open Festival. Maar later deze ochtend maak je kans op een festival waar dan weer Ist, The Cooks en bijvoorbeeld Jet Rebel staan.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Cooks naar John Coffey. Van Ist naar Wall.

0: thuis lees je de Kink app. Kink.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Half acht. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De grenscontroles die Duitsland 2 jaar geleden heeft ingevoerd zorgen voor een enorme stijging van het aantal ongelukken, heeft de Telegraaf uitgezocht. De controles leiden tot files met kop-staartbotsingen tot gevolg. De natuurbrand bij Venray is onder controle, maar de noodverordening bij het gebied blijft nog zeker een paar uur van kracht. Dat betekent dat je er niet mag komen, zodat hulpdiensten overal bij kunnen. En FIFA-baas Infantino krijgt nog steeds het vertrouwen van de Wereldvoetbalbond en hoeft niet weg. Gisteravond was er in Marokko een spoedoverleg na de ophef rond zijn commerciële plannen voor het WK. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25

Het was zeker een good year for the robot. Want het gesprek dat gaat elke dag wel over artificial intelligence. En als er een apparaat is wat veel gebruik moet maken, bijna wel, van artificial intelligence, dan is het wel de humanoïde robot. Of de humanoid robot. Oftewel zo'n robot wat ook twee benen heeft, twee armen. Wat lijkt op een mens. Wat je in Star Wars hebt, weet je, als C-3PO, dat is een humanoid robot. Steeds meer bedrijven die investeren veel meer om zo'n robot te laten maken. En ik ben oprecht ook benieuwd of we inderdaad over 10 jaar... of er dan een aantal huishoudens zijn die dan zo'n ding in huis hebben. En dan niet alleen maar in China, maar ook gewoon hier in Nederland bijvoorbeeld. Zou jij daarvoor openstaan voor zo'n robot dat rond kan lopen in je huis? Misschien die zeer waardevolle vaas, of misschien wel de urn met je oma erin of zo, dat die misschien wel kan omstoten, maar dat ding helpt je dan wel met strijken en de ramen wassen en dat soort dingen. Wel benieuwd naar. En wat voor naam zou je dat ding dan geven? Want ik merk in mijn vriendenkring dat iedereen namen geeft aan robotstofzuigers. Wat voor naam zou je dan geven aan zo'n humanoid robot? Ik denk dat ik die van mij dan Copark noem. Omdat het dan a good year for the robots is. Goed, goedemorgen. Dit is Jim. Ik ben geen robot voor zover ik weet. Ja, anders kunnen we weer een heel andere science fiction plot kunnen we openen hier. Nee, ik ben geen robot. Ik ben wel gewoon hier. Hallo. Zometeen iemand die ook absoluut geen robot is geweest. Jimi Hendrix, Voodoo Child, zometeen naar Arctic Monkeys. Dit is Are You Mine?

0: Tracy Bonham, Mother Mother, hoorde je hier op Kink.
1: De zomer van Kink.
0: Eind september, dan verschijnt er een nieuw album van Nothing But Thieves. Daar heb je al een paar tracks van kunnen horen hier op Kink. Evolution bijvoorbeeld, Oud Kink XL, fantastische plaat. Het hardere werk, dat komt ook op dat album te staan. Titeltrack Stray Dogs, ook al een paar keer gehoord. Sinds gisteravond is er weer een nieuwe single verschenen van Nothing But Thieves. Ik ben heel erg benieuwd wat je daarvan vindt. Helemaal als je Evelyn heet, of Evelien in dit geval. Het nummer heet Baby Cool Evelyn. En dat is dus de nieuwe van Nothing But Thieves. En die hoor je nu op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink.

0: Mark van Nothing But Thieves. Baby Cool, Evelyn, hoorde je zojuist hier op jouw Alternative Rock Radio. Die nieuwe single dus van Nothing But Thieves. Lekker. Zin in dat album, hoor. Ik merk ook in de Kink App dat die goed valt. Maar goed, dat is ook denk ik niet zo moeilijk met Nothing But Thieves. En toch zitten die gitaren er weer lekker in. Dus ja, niks te klagen ook wat dat betreft. Dus zometeen hier, na het ANP-nieuws van 8 uur, onder andere Talking Heads. En ook Fall Out Boy komt eraan.
1: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
11: 8 uur. Kink. ANP nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op wegen naar de grens waar Duitsland controles heeft ingesteld, is het aantal ongelukken explosief gestegen, schrijft de Telegraaf. Op de A1 en de A12 waren vorig jaar 4 keer meer ongevallen dan voor de grenscontroles. Die veroorzaken files waardoor auto's in de remmen moeten. En niet iedereen heeft dat op tijd in de gaten. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle, maar de veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft de komende uren nog wel afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hebben hun werk te doen. In het centrum van Vlaardingen is vannacht voor de zoveelste keer een explosie geweest bij een kapperszaak, meldt Rijnmond. Meerdere ruiten zijn kapot en binnen is het een grote ravage. Na de laatste keer moest de kapper ook 2 weken dicht van de burgemeester. En in Marokko is topoverleg geweest over de omstreden WK-plannen van FIFA-baas Infantino. Er is uitgebreid besproken wat er fout ging, er zijn excuses aangeboden en er is beloofd dat het niet nog een keer gebeurt. Toch willen veel landen dat Infantino opstapt, maar hij mag blijven. Bij de FIFA zelf staat iedereen nog steeds achter hem. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
11: Kink.

Talking Heads, Slippery People Live. Nou, David Byrne die is al een tijdje bezig met solo-tours. Ik heb een klein gedeelte van zijn optreden gezien op Rock Werchter... Op de schermen van The Barn, dat podium op Werchter. En dat vond ik al spectaculair. En ik heb ook gehoord dat de rest ook echt helemaal fantastisch is... dat je daar een keer bij moet zijn bijna als je muziekliefhebber bent. Staat op de bucketlist, staat genoteerd in ieder geval. Goedemorgen, dit is de ochtend van de zomer van Kink. Jim hier, hallo, hallo, hallo. Als je nog eventjes rust wil nemen, dan kan je zo meteen het advies van Snow Patrol opvolgen. Maar dat zou ik niet doen als je nu onderweg bent, als je in de auto zit. Zou ik niet dat advies opvolgen. Snow Patrol dus zo meteen na deze nieuwe single van Jack White. Dit is Dollar Bill.

0: Snow Patrol en Shut Your Eyes hoorde je hier tijdens de zomer van Kink. Goedemorgen!
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Dat is het principe tijdens de zomer van Kink. Het is al warm genoeg geweest. Ik kan me voorstellen dat je misschien nog wel een nieuw shirt kan gebruiken. Daar kunnen we je mee helpen op meerdere manieren. Eén daarvan is simpelweg naar kinkstore.nl gaan. Daar staat meer dan genoeg kinkmerch staat daar. Maar ook het nieuwe Special K Kink T-shirt. Maar dat Special K Kink T-shirt kan je ook verdienen door gewoonweg jouw verzoek aan te vragen. Door dus een bandshirt te dragen, daar een foto van te maken, die door te sturen via de Kink app. En dan maak je kans op dat shirt. En als extra bonus is het ook nog eens jouw bandshirtverzoek. Dus hoor je de desbetreffende artiest ook nog eens op Kink. Nou, dat is een win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win situatie. Dus heb jij op dit moment je favoriete artiest dan wel band aan? Als in merchandise daarvan, een shirt. Maak dan een foto van jezelf. Stuur die door via de Kink app. En dan kan het zomaar zijn dat ik je zo meteen terugbel. Ja, zo simpel kan het soms zijn. Jouw Alternative Rock Radio met de fijnste Alternative Rock. Zo simpel is dat ook. Hier is live, Lakini's Juice. It was an evening.

0: Heinrich Manoeuvre hoorde je hier tijdens de Zomer van King. Met zometeen, en dat is echt te gek, de nieuwe single van The Pretty Reckless. About You, zo heet hij. Ook een Bandshirt verzoek. Wacht even, wat gebeurt er? Oh! De telefoon gaat, wacht even. Hallo? Oh, dit is London Calling, wat leuk. Ik ben over een paar minuten bij je.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
12: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
13: 8:30. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op snelwegen naar Duitsland gebeuren aan de lopende band ongelukken sinds er weer grenscontroles zijn, schrijft de Telegraaf. Vooral op de A1 en de A12 gaat het vaak mis, maar Duitsland blijft gewoon doorgaan met de controles. Een kapper in het centrum van Vlaardingen was vannacht voor de zoveelste keer doelwit van een explosie, meldt Rijnmond. De gevel ligt aan diggelen en binnen is het een puinhoop na de aanslag. En FIFA-baas Infantino mag na zijn miskleun over het WK voetbal toch voorzitter blijven. De top van de voetbalbond vindt na spoedoverleg dat Infantino's plannen voor een nieuwe opzet van het WK niet slim waren, maar daar blijft het bij. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Het komt door de wegwerkzaamheden, de linkerrijstrook is hier dicht. Kink.

0: het einde. De nieuwe single van The Pretty Reckless. Je hoorde About You hier tijdens de Zomer van Kink.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Dat is inderdaad het principe. Als je je favoriete band dan wel artiest draagt, maak dan even een foto van jezelf. Stuur die door via de Kink app. En dan hoor je wellicht de desbetreffende artiest dan wel band. Hier op Kink, hier op jouw Alternative Rock Radio. Dat niet alleen. Er is ook een nieuw Special K Kink t-shirt. Verkrijgbaar via kinkstore.nl. Maar goed, weet je, ik ben de gierigste niet, althans. Dat vertel ik mezelf graag. Daarom delen we er ook een aantal uit elke dag. Aan de telefoon, Luc, goedemorgen. Jij bent onderweg, geloof ik, toch?
2: Met de auto, inderdaad, ja.
0: Waar gaat het heen vandaag?
2: Dat was een kort ritje. Ik moet weer even naar huis toe, dus dat viel mee.
0: Oh, oké. Okay. Want je bent nog steeds aan het genieten van vakantie of ben je alweer aan het werk?
2: Nee, ik ben weer aan het werk. Ik moet nog even wachten op vakantie. Dus,
0: oh, oké. Okay.
2: Even lekker door deze
0: periode. Voor jou moet hij nog komen?
2: Ja, zeker.
0: Wat heerlijk. Toch nog mooie dingen om je op te verheugen. En jij hebt vandaag een tof bandshirt aan. Eentje uit onze lage landen.
2: Zeker, ja hoor. Die band die ik graag bezoek en waar ik graag een beetje support voor geef. Dus vandaar dat ik een tof shirtje van heb.
0: In hoeveel moshpits heb je ook al gestaan van deze gasten?
2: Altijd.
0: Oké, dat zijn er een hoop geweest inderdaad. Want jij hebt een shirt aan van...
2: Van de Rode Boys.
0: Ach ja, wat een leuke gasten zijn het ook, hè?
2: Echt gekke gasten. Echt. Elke show, als je nog niet bent geweest, ga erheen. Want het is echt heel, heel vet.
0: Ga je dan de volgende keer, want volgens mij gaan ze in het najaar gaan ze weer... ik weet het wel zeker, in het najaar gaan ze weer een aantal keer optreden.
2: Klopt.
0: Ja, zou je het dan leuk vinden om dan naar een van die concerten te gaan in een Special K Kink t-shirt?
2: Nou, dat lijkt me te gek. Hartstikke leuk.
0: Nou, top. Dan ga ik dat voor je regelen en ook meteen Rode Boys op Kink.
2: Oh, fantastisch. Dankjewel, jongen. Dankjewel.

Nou, zeker weten hoor. It's a beautiful day wat mij betreft. Je hoorde Mr. E's Beautiful Blues van Eels hier tijdens de zomer van Kink. Dit is jouw Alternative Rock Radio met zometeen het prachtige Cornflake Girl van Tori Amos. Maar eerst een band die je sowieso in de gaten moet houden. Alleen live zien, dat wordt wel lastig. Want ja, weet je, ze kondigen tour na tour na tour aan. Maar dat is dan UK, US, Europe, not yet. Ik zou zeggen, kom een keertje hierheen. De heren van Villanelle hoor je nu. Dit is Placebo op jouw Alternative Rock Radio.

0: En Cornflake Girl, goedemorgen. Dit is de Zomer van Kink. Met zometeen onder andere een nieuwe single van Cloud Surfers. Ontzettend leuke Nederlandse band. Nieuwe single is ook echt helemaal fantastisch. En ook Lloyd Cole and the Commotions. En een band die bekend kan staan als Payable on Death. Maar waarschijnlijk ken jij ze door hun afkorting.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Ook dat ene schroefje, dat we maar één keer in de

0: Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het is elke week wel een paar keer raak met ongelukken bij de Duitse grens, sinds er weer grenscontroles zijn, schrijft de Telegraaf. Op de A12 en de A1 is het aantal ongelukken met een verviervoudiging zelfs enorm over de kop gegaan. Nederland heeft het probleem aangekaart bij de Duitsers, maar die blijven stug doorgaan met grenscontroles. Het was vannacht voor de zoveelste keer raak met een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen, meldt Rijnmond. Na de vorige keer moest de zaak een paar weken dicht van de burgemeester. Er stond ook een tijd een beveiligingscamera, maar die zou pas zijn weggehaald. Bij eerdere aanslagen werden er ook leuzen op de muur gekalkt. De Russische luchtafweer heeft de afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. De aanvallen waren in heel Rusland en het schiereiland de Krim, dat door de Russen wordt bezet. Er is een logistiek centrum van de Russische webwinkel Wildberries geraakt. Volgens Oekraïne ligt daar militair materieel opgeslagen. En vakbond CNV heeft besloten ook mee te doen met de landelijke staking bij het openbaar vervoer. Die is 9 september. De FNV had de staking vorige week al aangekondigd en het was de vraag of het CNV zou aansluiten. De bonden willen met de staking protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.
5: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Jim Voorwald.
7: Met zometeen de nieuwe cloud server zo Lloyd Cole en The Commotions naar POD, Youth of the Nation. Kink.

0: Surfer, zo die je hier op jouw Alternative Rock Radio.
1: De zomer van Kink.
0: Deze nieuwe single heet Ifs, Buts en Maybes. En yes, I said that really in stinkel English. Yes. Nee, If, Buts and Maybes komt op het nieuwe album te staan van Cloud Surfers. Het is al een derde album. Alone Together, zo heet de nieuwe plaat. Ik ben daar heel erg benieuwd naar, al is het alleen omdat deze single echt helemaal te gek is. Maar ik vind ook die naam vind ik te gek. Op de albumhoes staat ook een grote moshpit. En ja, als je dan in je eentje een moshpit ingaat, dan ga je in je eentje. Dus dan ben je alleen, maar in een moshpit ben je nooit alleen. Want dan ben je natuurlijk... Ik vind het gewoon echt te gek. Dit heel erg benieuwd naar het album in ieder geval. Cloud Surfers, zo heet deze band dus. Goedemorgen, hallo, Jim hier met de zomer van Kink. Zometeen nog kans op 2 kaarten voor een te gek festival wat volgende week plaatsvindt. Hoe je aan die kaarten kan komen en om welk festival het gaat, dat vertel ik je zometeen allemaal. Naast ook Three Doors Down, Here Without You komt eraan naar Supergrass. Dit is Moving.

0: Three Doors Down, Here Without You, op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Ik merk dat er een geit hier in zijn hokje zit. En die zit heel erg demonstratief met één poot. Maar in zijn rechtervoorpoot zit hij zo te stampen. Zo van, hallo, mag ik eruit? Mag ik eruit?
1: Deze week op Kink, tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: Oké. Okay. 14, 15 en 16 augustus, dan gaat er wat tofs gebeuren. Wat zou je ervan vinden om de volgende namen live te zien? The Cooks, Circa Waves, John Coffey, Jet Rebel, Wodan Boys, Higby, Ist Ist. Wat zou je daar nou van vinden om dat allemaal live te kunnen zien? Ja, de verbinding is een klein beetje stroef, maar als je net iets hebt geroepen in de trant van tof, gaaf of dat wordt een heel erg leuk weekend. En dan heb ik goed nieuws voor je, want binnen nu en een kwartier ga ik het hokje van de Kink Prijzigheid open doen. Die gaat dan van zich laten horen, die blaert door de uitzending heen. En zodra dat gebeurt, is het aan jou de taak om te laten weten dat je de prijzigheid gevangen hebt via de Kink App. En dan kan het zomaar zijn dat jij dus twee tickets bemachtigt voor het Nirvana Tuinfeest, de 50ste editie. Met dus de namen die ik zojuist allemaal opnoemde. En nog veel, veel, veel, veel, veel meer. Het gehele weekend lang. Geniet ervan, te gek veel live muziek. De Kink Prijzigheid komt er zo meteen aan. Zodra je dat beest hoort, stuur bericht met de Kink App en dan ben je er wellicht bij. The Cure zometeen, Friday, I'm in love. Napom, dit is Hi. Hoi.

0: Het is nog niet zover, maar morgen kunnen we met z'n allen weer lekker verliefd zijn. Friday, I'm in love hier op Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen onder andere Kings of Leon, Skank en Nancy. En de Kink-prijzigheid komt voorbij.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
12: Kink.

0: staan ze in AVOS Live, King Presents Simple Plan. Ja, dat wordt een leuk feestje. Maar er is nog een ander feestje, dat is net wat eerder. Dat wordt ook te gek.
1: Deze week op King. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: En dan heb ik het uiteraard over dat festival. De 50ste editie op 14, 15 en 16 augustus in Lierop. Aanwezig zijn onder andere The Cooks, Wodan Boys, Jet Rebel, Higby. En misschien ook wel Kilian. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Jij hebt een beest gehoord, denk ik.
2: Ja, zeker. Leuk geitje.
0: Leuk geitje, ja. Jij wil die tickets ook wel hebben om een specifieke reden?
2: Ja, want morgen word ik jammer genoeg 30.
0: 30. Man, waar heb je het over, joh?
2: Nee, maar
0: bij deze alvast welkom bij de club van dertigers. Als 35-jarige kan ik je vertellen, ik voel me nog steeds een twintiger. Maar dat komt misschien door zo nu en dan een kinderachtige opmerking op de radio. Nee, Kilian, bij deze alvast gefeliciteerd. En kan ik je eigenlijk dubbel feliciteren. Want je verjaardag kan je volgende week echt op een te gekke manier gaan vieren. Want je bent erbij bij het Nirvana Tuinfeest.
2: Ja, super.
0: En wie ga je meenemen? Is dat een dertiger of nog een twintiger?
2: Dat is nog een twintiger, dat is mijn vrouw.
0: Oké, kijk, top. Heel veel plezier daar. Gefeliciteerd alvast.
2: Ja, hartstikke bedankt.

0: Grounds for the Force van Elbow hier in de zomer van King. Goedemorgen, Jim hier. Met zometeen een soort grunge-feestje. Namelijk een grunge-klassieker van Nirvana. En een nieuwe vorm van grunge in de vorm van de nieuwe single van K.O. King.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro.

0: te maken.
1: Ja, Bas! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Al ruim 2 jaar staan er lange files op de snelwegen naar de Duitse grens en daarin gebeuren ook vaak ongelukken. Het gaat zelfs meerdere keren per week mis en dat komt door de grenscontroles, schrijft de Telegraaf. De politiek vindt dat onwenselijk en heeft dat ook laten weten aan de Duitsers, maar die gaan gewoon door met de controles. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Door een explosief ligt nu de voorkant van de zaak aan diggelen en binnen is het ook een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak, meldt Rijnmond. Voor de burgemeester reden de zaak 2 weken dicht te gooien. 2 Nederlanders zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een wandeling in de Oostenrijkse Alpen. Ze waren allebei op een andere plek hard gevallen en konden zelf alarm slaan. Maar door het slechte weer was het moeilijk om ze van de berg te halen. Uiteindelijk konden reddingshelikopters toch bij ze komen en zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen nacht heeft Rusland het noordoosten van Oekraïne aangevallen. En daarbij zijn 3 doden gevallen. De slachtoffers zijn bewoners van 2 huizen die werden geraakt bij een bombardement. Oekraïne heeft ook weer aanvallen uitgevoerd. Volgens president Zelensky zijn 2 grote olieraffinaderijen getroffen. Het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
6: Met zometeen de oud Kink XL van KO, That's Me, hoor je naar Nirvana en Heart-Shaped Box.
4: Kink.

Manic Street Preachers, Your Love Alone is Not Enough. Hier tijdens de zomer van Kink. Goedemorgen, Jim hier. Zometeen ga ik weer een slinger aan het Kink ABC-rad geven. Welke letter daaruit komt, nou, dat weet ik zelf ook niet. Dat hoor je zometeen naast onder andere Green Day, Imagine Dragons. En dit is Pixies. Dit is het heerlijke Deep Bassa op jouw alternative rock radio.

0: Kaiser Chiefs, everything is average nowadays. Nou, behalve als je naar Kink luistert, want hier gebeuren de vette dingen. Kink. Elke dag tijdens de zomer van Kink wordt er 3 keer aan het Kink ABC-rad gedraaid. Het is nu aan mij de beurt om er een slinger aan te geven. Ik ga wel echt even gewoon keihard doen nu dan ook. Benieuwd waar die opkomt. Oké, okay, daar gaat ie!
1: Zet.
0: We zijn aangekomen bij de Z. Oh, oké, wat is nu de bedoeling? Nou, dat jij de kink app induikt, mij een bericht stuurt met een alternative rock track die jij te gek vindt, die begint met de letter Z. Ik zou zeggen, zet hem op. Zometeen hoor je 3 platen beginnen met die letter.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Cooks naar John Coffey. Van Is This naar

0: thuis lees je de Kink app. Kink.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
0: Kink.

0: Muse in de zomer van Kink. Het heerlijke Be With You hoorde je zojuist.
1: Het Kink ABC.
0: Zojuist aan het grote Kink ABC-rad gedraaid. Daar kwam de letter Z uit. Dus nu volgen er drie tracks beginnende... Drie tracks beginnen met een Z. Die komen er nu aan. Natuurlijk ingebracht door jou en de medekinker. En ik, het was toch alweer een beetje Kill Your Darlings geblazen. Maar ook al een aantal platen waar meerdere medekinkers zoiets hadden van... ja, nee, maar die moet komen. Waaronder Dennis, die zei de letter Z. Dat moet Zombie van de Cranberries worden, bijvoorbeeld. Jan dacht er hetzelfde over, Remco ook. Kim en Hans die kwamen met Zeit van Rammstein. Oeh, ja, die hoor je zo meteen. En Kate die stuurt via de Kink App Hoi voor het Kink ABC met de Z. Dacht ik aan Ziggy Stardust van David Bowie. Groetjes van Kate. En ook Kirsten had deze track ingestuurd. Dus zometeen de Cranberries, Rammstein, maar eerst dus David Bowie en zijn alter ego. Hier is Ziggy Stardust.
1: Het Kink ABC.

De zomer van Kink met de Cranberries. Zambi in het Kink ABC. Later deze middag dan gaat Erik Corton weer een slinger geven aan het Kink ABC-rad. En welke letter daaruit komt? Niemand die het weet. De nieuwe single van Phoebe Bridgers nu. Dit is Lost Boys.

0: Het is de nieuwe single van Phoebe Bridgers. Lost Boys hoorde je zojuist hier in de zomer van King. Zometeen, ja, het is alweer bijna 11 uur. Zometeen dan hoor je de one and only Erik Kortom. Hij heeft natuurlijk weer een mooie bak met fijne alternative rock tunes meegenomen. Waaronder Fontaine CC, Jackie Down the Line zometeen. Ook Travis en Panic at the Disco. Veel plezier met Erik.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aan.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Noord-Holland waren vannacht op een paar plekken autobranden en het vermoeden is dat ze zijn aangestoken. In Beverwijk werden 3 auto's verwoest en de brandweer zegt aanwijzingen te hebben voor brandstichting. In Uithoorn gingen een aanhangwagen en auto in vlammen op en ook in Den Helder vloog een auto in brand. Een Nederlandse vrouw is in zee bij het Griekse eiland Kreta om het leven gekomen bij een mislukte reddingsactie, schrijft de Telegraaf. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Maar toen ze vanaf hun boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. 3 kinderen zagen het allemaal gebeuren. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Rusland, waarbij volgens president Zelensky een van de grootste olieraffinaderijen van het land werd geraakt. Er zouden ook 100 drones zijn onderschept. Rusland heeft vannacht ook het noordoosten van Oekraïne aangevallen. Daarbij vielen 3 doden. En de noodverordening voor het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was, is verlengd. Het was eerst de bedoeling dat het gebied vanaf 10 uur weer open zou gaan, maar dat gaat dus niet door. Venray vertelt er niet bij tot wanneer de verordening duurt. Door het gebied af te sluiten hebben hulpdiensten meer ruimte. Het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen.
2: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
4: Met zometeen Travis Fontaine's DC. Maar eerst Panic at the Disco.

0: van Kink.
1: Ja joh, sommige mensen trekken dat gewoon aan, hè. Die hebben dat gewoon. Als er maar 5 druppels regen vallen, dan vallen ze altijd op jou. Wel een leuke titel. Why Does It Always Rain On Me, Travis? Hoorde je daarvoor van DCC en Jackie Down The Line. Dankjewel trouwens nog even tegen Jim Voorwald. Die staat iedere dag hartstikke vroeg op, hè. En dat vind ik te gek. Dus bij deze. En voor 4 uur te gekke radio. Ik ga mijn best doen. Bij deze dus. Zometeen onder andere The Hives, U2. Maar eerst Blindsided. Dit is Vodan Boys.

0: Kink.
1: Alternative Rock Radio. Kink.
2: All right.
3: Troy Green.

0: ongelooflijk veel goodwill bij mij gekweekt. Dat kan bijna niet meer stuk. Tenzij die het echt allemaal opblaast en het allemaal niet waar blijkt te zijn. Maar deze man, ik heb het over Youngblood natuurlijk. Die, ik heb meer dan groots respect voor deze gozer. Youngblood hoorde je Suburban Requiem. Daarvoor de highs en tik, tik, boom. Zometeen. Zal ik eens doen. Even kijken. Within Temptation. Zo, altijd leuk. New Order. Een leuke van New Order die je niet zo vaak hoort. En Paramore. Ja. Tot zo.
1: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Ik kom.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. King.

Door de True Faith van New Order. New Order, zoals je misschien weet, voortgekomen uit Joy Division. Joy Division's frontman Ian Curtis was geen gelukkig mens, om het zachtjes te zeggen. En besloot op een dag zijn leven te beëindigen. En daarmee eindigde ook Joy Division. De band dreigde toen in zich heel uit elkaar te vallen. Maar kwamen toch wel weer tot de ontdekking dat ze nog niet klaar waren met elkaar. En richtte New Order op. Die kennen we natuurlijk eigenlijk allemaal van Blue Monday. Dat. Maar hebben nog veel meer gemaakt. En hele goede platen. Die hoorden True Faith New Order. Zometeen. Acquiesce. Peter, ik heb een Engelse toeter, hè? Ik heb een Engelse toeter die elke keer als ik iets in het Engels verkeerd uitspreek, dan gaat hij mij via de Kink-app terechtwijzen. Ik zeg nu Acquiesce van Oasis. Ik hoor het wel weer. My Ears with Interpretation and Stand My

0: Zometeen hier op Kink tijdens de zomer. Talking Heads, Kyo, de mooie Kink XL van vorige week. Stone and the Cooks.
1: Kink. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De gestolen privégegevens van klanten bij Bol en de Bijenkorf zijn te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Bij die informatie kunnen ook BTW-nummers van zakelijke klanten zitten. Dat maakt de hack extra gevaarlijk, omdat dan ook BSN-nummers gestolen kunnen zijn. Bankrekeningnummers zijn niet gelekt. De FIFA mag dan excuses hebben gemaakt voor het hele gedoe rond de nieuwe commerciële plannen voor het WK. De KNVB blijft erbij dat voorzitter Infantino moet opstappen. Er is nog steeds een vertrouwensbreuk, zegt een woordvoerder. Infantino wilde het WK commerciëler maken, maar dat leidde tot zoveel protest dat hij het plan introk. De politie zegt verrast te zijn door het boerenprotest gisteravond bij Apeldoorn. Meer dan 100 trekkers reden door de stad uit protest tegen het stikstofbeleid. Hoewel de actie niet was aangemeld, begeleidde de politie de optocht. Dat valt volgens de politie binnen het demonstratierecht en dan moeten ze het in de gaten houden. En in Duitsland is een man uit Oekraïne opgepakt die gespioneerd zou hebben. Volgens de politie werd hij betrapt toen hij beelden maakte bij een wapenfabrikant. Daarmee zou een sabotageactie voorbereid kunnen worden. De Duitse politie wil niet kwijt voor welk land de man zou hebben gespioneerd.

0: Het weer van Weer Online. In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
2: Met zometeen Red Hot Chili Peppers. Nothing but thieves. Waar is Pump for the

Riverside, hoorde je van de Red Hot Chili Peppers, die overigens op nummer 94 staat in de Kink 1500. Ik roep het nog maar eventjes, hè, want we gaan... Nee, dat duurt nog heel lang, Erik. Niet doen. Oktober is het pas, de nieuwe editie van de Kink 1500. Maar daar gaan we wel heen. Deze staat op nummer 94. Red Hot Chili Peppers natuurlijk zeer vaak en zeer veel vertegenwoordigd in die mooie lijst. Deze band overigens ook, en terecht. Want het zou echt verschrikkelijk zijn als die uit de Kink 1500 zou verdwijnen. Ik heb het over Led Zeppelin. Dit is Kashmir.

0: De zomer van Kink.
1: Zebrahead hoorde je in Playmate of the Year. Daarvoor de Smashing Pumpkins en Disarm. Dat zou de wereld eens moeten doen. We zouden eens moeten luisteren naar de Smashing Pumpkins, Disarm. Zometeen. Onder andere Arcade Fire en Weezer. En ik geef je nog maar korte tijd. Want ik hoef het niet eens meer te zeggen. Ik krijg al allemaal foto's opgestuurd van mensen met bandshirts. Als jij een bandshirt aan hebt of ergens in de kast hebt liggen, trek hem dan snel aan. Stuur mij even een appje met een foto van dat bandshirt. Voor je het weet draai ik hem. En dan krijg je van mij een gloedje nieuw en een hartstikke schoon Kingshirt in return. Dat is allemaal straks.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
14: Kink.

0: Ik was wel een beetje verliefd op Gwen Stefani toen ze dit deed met een gele trainingsbroek en een topje. Nee, zwarte trainingsbroek, geel topje, geel. Ja, dat was het. Ja, anyway, ik vond haar prachtig. En dat was ze ook. En is ze nog steeds, denk ik. Ik weet niet, ik ken haar niet.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: No Doubt hoorde je Just a Girl, daarvoor Weezer. En in de laatste single, We Might As Well Be Strangers. Goed, Luut. Luut heeft mij een foto gestuurd. Die kwam net binnen. En er waren al een paar anderen binnengekomen. Omdat Luut waarschijnlijk maar gehoord heeft, meteen naar de kast gerend is en een shirt heeft aangetrokken. Hij heeft hem wel verkeerd om aangetrokken. Dat vind ik wel weer grappig. Wie heeft dan die foto gemaakt, Luut? Daar ben ik er wel benieuwd naar. Oh, hij heeft hem in de spiegel gemaakt. Nou zie ik het. Jemig wat een gedoe. Luut heeft een t-shirt van de Kooks aangetrokken. Andersom. En heeft zichzelf in de spiegel gefotografeerd. Nou, dat verdient een plaat en een kinkshirt bij deze. Jij krijgt van mij een mooi nieuw zwart kinkshirt opgestuurd. En we gaan met z'n allen luisteren naar The Kooks and Always Where I Need To Be.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.

0: Zometeen hier op Kink tijdens de zomer. Onder andere de Cult, Editors en Royal Blood.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
10: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De informatie die werd gestolen van klanten bij Bol en de Bijenkorf staat op het dark web, heeft RTL ontdekt. De hack was begin mei al bij een van de partners waarmee wordt samengewerkt. De webshops benadrukken dat er geen betaalgegevens zijn gelekt. Wel kan het zijn dat er BSN-nummers zijn gestolen via BTW-nummers van zakelijke klanten. De politie in Brabant heeft gisteravond een auto achtervolgd die vol zou hebben gezeten met cocaïne, meldt Omroep Brabant. Bij Tilburg sloeg hij op de vlucht om bij Breda de grens over te gaan. In de buurt van Antwerpen eindigde de achtervolging met een botsing tegen een fietsenstalling. Er werd ook een hoop geld gevonden in de auto. Een Afghaanse man die begin vorig jaar inreed op een groep mensen in München moet levenslang de cel in. Door zijn actie kwamen een vrouw en haar dochtertje van 2 om het leven. Volgens het Duitse OM had hij een religieus motief, want hij riep Allahu Akbar. De man was als kind naar Duitsland gekomen, maar hij kreeg geen asiel. En opnieuw heeft de kansspelautoriteit 2 gokbedrijven op de vingers getikt, omdat ze in hun reclames bekende voetballers gebruiken. Toto en BetCity hebben hun advertenties inmiddels verwijderd. In een van de reclames werd sterspeler Mbappé genoemd en was zijn shirt met rugnummer te zien. Eerder greep de autoriteit ook al in bij Tonybet. Het weer van Weer Online. In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden.

Bewezen op de afgelopen zomerfestivals, onder andere op Pinkpop, maar weer wat van ongelofelijke band het eigenlijk geworden is. Dat waren ze in basis natuurlijk al toen ze met Munich uitkwamen, maar is uitgegroeid tot een band waar je nog steeds rekening mee moet houden. Editors hoorde je in The Rush, daarvoor de Cult and Love Removal Machine. Wat ga ik doen? Wat zal ik eens nog beginnen met Royal Blood? Of zal ik eerst Zumbawamba doen en tap thump stuf? Die titel. Laat ik dat eens doen. Ik begin met Zumbawamba, krijg je meteen daaroverheen. Bam! Figured out, Royal Blood.

Kink. Alternative. Kink. Rock Radio.

0: Honest Man van Blur. Dat gaat eigenlijk over een drogist, hè? Over zo'n man die totaal geen charme heeft. Geen uitstraling, helemaal niks. Gewoon zo'n, ik noem het wat. Dat noem ik altijd een drogist. Sorry voor alle drogisten die nu aan het luisteren zijn. Maar je hebt van die acteurs, ook in het verleden, die... Er waren van die acteurs die overal rollen speelden, maar waarvan je eigenlijk dacht, wat deed hij daar nou eigenlijk? Zo'n zichtbaar, onzichtbare acteur. Een drogist, noemden ze dat bij ons thuis. Dus dat heb ik maar gewoon overgenomen. Charmless Man hoort je van Blur, van rauwe hoer. Zometeen The Raconteurs, Enter Shikari en The Beaches.
1: We nemen een weiland in Lier op. 3 dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken.

0: Alle details lees je in de Kink-app.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Kink.

0: van Kink.
1: Jack White en consorten maakten een nieuw bandje. Dat heette The Raconteurs. En Steady As She Goes was eigenlijk een van, die singeltjes van... Ja, die is gebleven. Daarvoor Enter Shikari en Find Out The Hard Way. Zometeen Radiohead, Paranoid Android. Maar eerst The Beaches en It Takes One To Know One.

0: Wat verdomd blijft dat Easy Street toch ook een goed nummer, zeg, van de Queens of the Stone Age die je daarnet hoorde. Kink XL natuurlijk, maar gewoon zo'n plaat die je in deze zomer gewoon 's morgens, middags, 's avonds, maakt niet uit, allemaal gewoon huppakee aan kan zetten. En elke keer is het gewoon weer heel fijn om te horen. Zometeen, hier op Kink, onder andere de Gaslight Anthem, The Clash, System of a Down. En ik ga nu een lel geven aan het rad. En dan wil ik liedjes met de letter R. Hey, daar is die R. De letter R. Ja, liedjes met de letter R. Via de Kink-app. Nu.
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbrand in de buurt van Venray, die sinds gisteren onder controle was, is toch weer opgeleid. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich nog verder uitbreidt. Het natuurgebied blijft daarom voorlopig nog afgesloten voor bezoekers. En er rijden ook weer minder treinen door het bosgebied in Noord-Limburg. Het lijkt erop dat het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland aan een ramp is ontsnapt. Gisteren werd naast een vliegtuig een drone met een explosief ontdekt. En nu blijkt dat vliegtuig vol zat met munitie. De drone werd op tijd ontdekt en de ontsteker kon worden verwijderd. Waar die vandaan kwam is niet duidelijk. 4 Britse meisjes die een militaire opleiding voor tieners deden zouden seksueel zijn misbruikt, meldt de BBC. Ze waren allemaal 17 jaar oud toen het gebeurde. Een van hen zegt zelfs urenlang te zijn verkracht door een mannelijke recruut. Volgens de vrouwen is er veel vrouwenhaat en seksueel geweld binnen het Britse leger. En de enorme brand die in februari een groot deel van een woonboulevard in Waalwijk verwoestte is ontstaan door kortsluiting en niet door dakdekkers zoals eerst werd gedacht. Volgens Omroep Brabant ontstonden de eerste vonken op de lampenafdeling van een winkel. De dakdekkers waren heel ergens anders bezig. Het weer van Weer Online. Er is een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond kunnen in het noorden een paar buien vallen. Op andere plaatsen blijft het droog.

Lekker hoor, deze drie zo achter elkaar. System of a Down, Lonely Day, Violet Grohl, Bug in the Cake. Gadverdamme. En daarvoor AC/DC nog een Thunderstruck. Goed, ik had een lel aan het rad gegeven. Daar kwam de letter R uit. Je kunt nog heel even, want ik heb nog even de tijd. Ik geef je ook nog even de tijd. Liedjes met de letter R. Nou, er zijn er heel veel van. Kom maar door, via de Kink App. Zometeen de Gaslight Anthem in 45. Maar eerst de Magnificent Seven. Dit is The Clash.

0: Full Two Pieces hoorde je Velvet Revolver. En daarvoor If You Tolerate This, Your Children Will Be Next van Manic Street Preachers. Liedjes met de letter R. Ik heb aan het rad gedraaid voor het Kink ABC. Liedjes met de letter R. Je hebt nog heel even de tijd. Kom maar door. Liedjes met de letter R. En die ga ik dan zometeen voor je draaien.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Kink ABC.
1: Met de letter R.
2: Rain Me In, hoorde je Sam Fender. Nee, we zijn er niet begonnen. We zijn er niet begonnen met het Kink ABC. Want ik had de letter R gedraaid. En Rain Me In is natuurlijk met een R. Daarvoor hoorde je nog Popular Na de Surf. Nee, het gaat om deze. Ik heb er deze drie eruit gekozen. Even kijken. Hans kwam met Rockefeller Skank van Fatboy Slim. Hartstikke goed. Layla of Layla. Vind ik altijd leuk. Als het L-A-Y-L-A. Layla. Layla. Laten we dat doen. Layla of Layla. Kom met de Killers. Read My Mind. Goed gedaan. Read My Mind. Maar allereerst Bernd. Ja. Bernd die wil gewoon even een beetje rocken. Iron Maiden.

0: Ik wens je heel veel plezier zometeen met Stefan Koren. Maar dat gaat ongetwijfeld lukken. En ik ben er morgen weer om 11 uur. Jij ook, hè. Tot dan. Hoi.
1: Kink. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar.

0: cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar.
3: Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een geschorste huisarts uit Zuid-Holland mag ook de komende tijd niet aan het werk. Ze is verslaafd aan alcohol en dat heeft al tot allerlei ongemakkelijke momenten geleid. Dieptepunt was toen ze niet kwam opdagen bij iemand die euthanasie wilde plegen. De arts werd later gevonden in haar auto met een fles wijn op de achterbank. De brandweer is druk bezig de opgeleide natuurbrand bij Venray te blussen. Die was gisteren onder controle, maar er zijn toch weer vlammen in een klein stuk natuur waar eerder ook al brand was. En daardoor rijden ook minder treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in de duinen in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brand. 4 mannen zijn opgepakt voor het bedreigen van de Bredase burgemeester Desplat. Ze hebben iets te maken met een spandoek bij een café vlak voor het duel NAC Feyenoord in maart. Daar stond Desplat dood op. Eerder werden al 2 mensen opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Er zijn steeds meer details over het incident gisteren op het vliegveld van het Duitse Leipzig. Er werd een drone gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne. En dat vliegtuig zat vol met munitie voor de oorlog tegen Rusland. Het had een enorme knal kunnen geven, want in de drone zou de explosieve stof Semtex hebben gezeten. Het weer nog van Weer Online. Wolken en zon en 20 tot 24 graden. Vanavond in het noorden buien. Morgen meer zon, opnieuw maximaal 24 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
7: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je Tame Impala na Kaiser Chiefs en Everyday I Love You Less and Less.
8: Kink. Goedemorgen. Oh, wacht. Het is middag.

0: Het was zonder twijfel het concerthoogtepunt van vorig jaar. En de geruchten worden hardnekkiger en hardnekkiger dat er een tweede ronde komt.
1: De zomer van Kink.
0: Als je er geweest bent, dan hoef ik het je niet uit te leggen. Maar dat reunieconcert van Oasis, dat was oprecht zo fantastisch. Ik heb daar een buckethead gekocht toen, zo'n Oasis buckethead. Dat ligt inmiddels in een vitrinekast. Ik kijk er nog regelmatig naar. Ik zie hem eigenlijk elke dag wel. En als ik hem dan zie, dan sta ik weer heel even in een park in Manchester. Met Oasis op het podium. En de geruchten worden dus groter en groter dat er in 2027 weer een tour aankomt van de gebroeders Gallagher. En ze schijnen zelfs ook shows op het vasteland van Europa aan te gaan kondigen. Maar goed, geruchten en Oasis hebben we vaker meegemaakt. Ik geloof het pas als het echt is aangekondigd. Roll with it in de zomer van Kink. Mijn naam is Stefan. Op de dag dat we echt even af kunnen koelen. Moet je ook wel echt doen vandaag. Want de voorspelling is dat het vanaf het weekend weer langzaam warmer zal worden. Dus ramen en deuren tegenover elkaar openzetten. Radio op vol volume. Dan maak ik de buren blij zometeen met The Beatles. Eerst de nieuwe Pretty Reckless. Die heet About You.

0: Cryogen in de zomer van Kink. En zoals elke zomer zijn er ook in 2026 genoeg blockbusters te bezoeken in de bioscoop. Maar vergeet alle grote films. Zometeen hoor je namelijk de drie nieuwe filmsterren van dit jaar. Dat zijn Billy, Trey en Mike. En eigenlijk ken je Billy, Trey en Mike stiekem al wel. Je hoort ze zometeen namelijk, net als Fontaine's DC en ook de Cranberries.
1: We nemen een weiland in Lierop. Drie dagen muziek, vrienden, bier, zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Cox naar John Coffey. Van Is This Now Orang Boys.

0: lees je in de Kink app. Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
1: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

Susan Vega in de zomer van Kink Luca hoorde je. Of je nou vakantie hebt op dit moment of misschien al vakantie gehad hebt. Ik heb zelf ook al 2 weken erop zitten. Ik kwam maandag terug van 2 weken vakantie. En sinds dat moment word ik een beetje... Nou, gedwongen vind ik een heel heftig woord. Maar collega's Mick Hummel en Jim Voorwald... die willen heel graag dat ik naar de Spider-Man film ga. Die draait op dit moment in de bioscoop. En elke zomer heb je dat, hè. Dat er een paar van die blockbusters zijn... waar dan ja, enorme hypes omheen ontstaan. Nu heb je dat ook. De Odyssey van Christopher Nolan, die draait ook in de bioscoop. En dan komt er nog de nieuwe Avengers film aan binnenkort. En Toy Story 5. Maar eigenlijk, als je heel eerlijk moet zijn... is er 1 film die je echt gezien moet hebben als medekinker. En die komt volgende week uit. Dat is de film van nieuwe filmsterren Billy, Mike en Trey. En als filmsterren ken je die namen waarschijnlijk nog niet. Maar als ik zeg dat het de leden van Green Day zijn... dan ken je ze ongetwijfeld... Ze hebben namelijk een film, 14 augustus komt die uit, Nimrod. En voordat je begint over biopics en over hoe slecht die vaak zijn... het is dus geen biopic. Het is een film geïnspireerd op de carrière van Green Day. Maar het gaat niet over Green Day. Het gaat over een hele andere fictieve band. Dus bezoek die blockbusters zeker, ook als je daar zin in hebt. Maar houd ook even in de gaten of Nimrod naar Nederland komt... of op streamingsdiensten komt te staan binnenkort. Want er komt dus een film van Green Day volgende week. Je hoort ze nu op Kink, Jesus of Suburbia.

0: stonden een paar weken geleden op Rock Werchter. Daar zag ik ze live. Dat klinkt dus ook zo ontzettend goed als dat het van plaat klinkt. Als je vaak een band voor het eerst live ziet, dan twijfel je daar aan het begin nog een beetje aan van oh, zal het. Bij Florence Road, het zal. Hanging Out to Dry hoorde je op Kink. Met over een minuutje of 12 het belangrijkste liedje van deze week. Eentje die je eigenlijk wel gehoord moet hebben. Omdat we bij Kink denken dat je hem echt heel tof gaat vinden. De Kink XL, je hoort hem zo meteen, net als David Bowie en ook Bush.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik

0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbank heeft een man uit het Groningse Stadskanaal veroordeeld voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas en noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik heeft jaren geduurd. Bij hem thuis werd ook een grote verzameling kinderporno gevonden. Hij moet 3 jaar de cel in. De brandweer is druk met blussen van een duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En volgens Rijnmond is daarbij een brandweerman gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Een opgeleide natuurbrand in Venray is inmiddels weer geblust. Er is gisteravond gevochten op de Snake Week. Dat is een groot zeilevenement met feesten, optreden en een kermis. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is samen met een ander opgepakt als verdachte. Een beveiliger die tussen beiden wilde komen kreeg ook klappen. Het vliegveld van Leipzig is nog steeds niet helemaal in bedrijf. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de drone die daar gisteren werd gevonden. Daar zou de zwaar explosieve stof Semtex in hebben gezeten. Het vliegveld wordt door Oekraïne gebruikt als tussenstop voor het vervoer van militaire spullen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken in het noorden enkele buien over. Verder blijft het droog. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon en weinig wind.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond bij Weert Noord een auto in brand. De weg is daar dicht en dat blijft zo tot 7 uur vanavond. Dus verkeer richting Eindhoven kan maar beter omrijden via Venlo. Dan pak je eerst de A73 en ga je verder over de A67 weer richting Eindhoven. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
3: Zometeen hoor je Bush na David Bowie. Heroes.

0: Machine Head, Bush op Kink. Het is de zomer van Kink. Maar als er de afgelopen dagen een dag is geweest om een jas te dragen, dan is het vandaag wel.
1: De zomer van Kink.
0: En toegegeven, ik moet er nog steeds niet aan denken aan een jas. Zo eerlijk moeten we ook wezen. Maar vandaag is het net even wat cooler dan voorheen. En ik begin over die jas vanwege de Kink XL. Dat is het liedje waarvan we bij Kink denken dat je hem gehoord wil hebben. Deze week is dat de nieuwe van Yardak. En die band heeft iets gedaan. Ik snap het. Maar het was waarschijnlijk vooral leuk tijdens de brainstorm. Want ze hebben een nieuw album. En zoals het er gaat, maakt een band daar vaak nieuwe merchandise bij. Hè. Er komen shirts of iets, sokken of een pet. Of ze verzinnen meestal wel iets. Maar Yardak heeft dus een hele vette trenchcoat. Zo'n lange zwarte jas laten maken. Met aan de binnenkant allemaal kleine portretjes van de bandleden. Het ziet er ontzettend tof uit. Maar bij de afgelopen dagen met 600 graden. Ik denk dat ze wellicht beter een Yardak zwembroek hadden kunnen maken in plaats van een trenchcoat. Dat hebben ze niet gedaan. Wat ze wel hebben gedaan is een hele fijne track gemaakt. De Kink XL, New Beginnings.

0: Offspring op Kink.
1: Kink Band Shirtverzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Tijdens de zomer van Kink vragen we je regelmatig wat je aan hebt. En dat klinkt misschien een beetje als een gekke vraag. Maar dat vragen we je vooral op het moment dat je een bandshirt aan hebt. Het mooie van die dingen is namelijk, de naam zegt het al, dat er vaak een artiest op staat. Een band. En die kun je gewoon draaien. Dus heb jij vandaag een bandshirt aan? Dan bij deze de vraag, stuur een foto via de Kink-app van dat shirt. Want dan ga ik ervoor zorgen dat die artiest zometeen op de radio te horen is. En dat niet alleen, want als je vandaag een bandshirt aan hebt, dan betekent dat dat die na vandaag waarschijnlijk in de was moet. Dus dan heb je vanmorgen nog een nieuwe outfit nodig. Die kunnen we ook voor je regelen. We hebben namelijk bij Kink nieuwe shirts laten maken met de omgekeerde K, het logo van Kink, achter op je rug en ook op je borst. Ziet er echt te gek uit. Check kinkstore.nl als je wil zien hoe het eruit ziet. En als jij nu je foto met je bandshirt stuurt via de Kink-app, dan zorg ik er zo meteen voor dat er zo'n shirt jouw kant op komt.
1: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Zometeen Churches na Pink Floyd en Comfortably Numb.

0: Foto van Jacqueline via de King Gap. Met, ik denk, haar man erop, die een shirt van The Cure aan heeft. Gezien op Pinkpop, zegt ze erbij. Nou, daar zit Robert Smith ook in. Dus op die manier probeer ik die al een klein beetje... Of telt het niet dat ik die op deze manier afvink? Ik laat het aan jou, Jacqueline. How Not To Drown, samen met Churches. Robert Smith hoorde je in de zomer van Kink. Met zometeen dus een artiest van jouw bandshirt misschien wel. Stuur je bandshirt via de Kink-app. Hoor je hem zo, net als Cloud Servers en ook de Red Hot Chili Peppers.
1: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso. Omdat elke rit telt.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
6: Hands van Voordeel.
5: Aldi.
9: Half 5. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Verkeersminister Karmans wil maatregelen nemen bij de grensovergangen... om meer ongelukken te voorkomen door de Duitse grenscontroles. Dat meldt Omroep Gelderland. Er zouden waarschuwingsborden bij komen en de beleiding wordt aangepast. In Ouddorp op Goeree-Overflakke is een brandweerman gewond geraakt. Het gebeurde bij het blussen van een duinbrand die daar woedt. Hoe het met hem is, is niet duidelijk. FIFA-baas Infantino bood gisteren zijn excuses aan voor zijn plannen om het WK nog commerciëler te maken. Maar het heeft weinig indruk gemaakt op de Europese voetbalbond UEFA. Ze vertrouwen hem nog steeds voor geen meter. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het noorden enkele buien. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon en weinig wind.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn niet zo heel veel files te melden. Toch een paar opvallende zaken tussen de 60 kilometer die in totaal staat. Op de A2 Maastricht-Eindhoven stond een auto in brand bij Weert Noord. De weg is daar dicht en dat blijft nog zo. Volgens Rijkswaterstaat tot 7 uur vanavond. Dus tot die tijd omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij Arnhem-Noord... een afgesloten rechte rijstrook, daardoor 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 veroorzaken file op de omleidingsroute... de A22 Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk een kwartiertje vertraging.
9: King, dit is het station van... Oh.

0: Servers, Ifs, Buts en Maybes. Er komen zulke leuke Kink-shirts, band-shirts binnen.
1: De zomer van Kink.
0: Band-shirts die je tijdens de zomer van Kink dan weer een Kink-shirt op kunnen leveren. Omdat we aan band-shirt-verzoekjes doen. Jij draagt, wij draaien, zo simpel is het. En er komt er eentje binnen van Twan. Ja, ik vind hem geniaal. Ik heb hem vaker gezien op festivals. Het is misschien wel het beste bandshirt ooit.
2: Met Twan.
0: Hey Twan, met Stefan spreek je van Kink. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Kun jij op zijn kop lezen?
2: Of ik op zijn kop kan lezen?
0: Mm-hmm. Want dan zou ik graag willen vragen of jij wil voorlezen wat er op jouw t-shirt staat.
2: Mama, dan moet ik even mijn shirt uittrekken, dan gaat het wel makkelijk.
0: Ja, toch niet op zijn kop lezen.
2: Het is toch radio, hè? Dus dat kan wel.
0: Daarom, niemand die het ziet.
2: Wake up as we make up, shake up, we the table, table, you want it too. En dat was een beetje eigenlijk.
0: Ja, is toch fijn.
2: Thank you.
0: Hey Twan, ik vind het een te gek shirt. Ik ga, zal ik de Chop Suey dan ook maar gewoon draaien? Want jij kan hem meezingen vandaag.
2: Ja, absoluut. Dat is een hele goede keus.
0: En we zorgen ervoor dat er een Kink shirt jouw kant op komt.
2: Heel fijn, dankjewel.
1: Kink band shirt verzoek. Jij draagt. Wij draaien.

Katelijne is er ook blij mee, want daar stond een soort van de tekst van Chop Suey op. Zoals ik hem altijd meezing. Wake up, make-up, dat een beetje. System of a Down hoorde je op Kink. Heb je ook vette bandshirts morgenochtend bij Jim Voorwald? Stuur weer een foto in, zou ik zeggen. Heather Nova nu, Maybe an Angel.

0: De staat in de zomer van Kink, The Fire. Deze week maak je kans op tickets voor Nirvana Tuinfeest. De gek festival in Brabant met de Kooks onder andere, Circa Waves, Higpie, Wodan Boys, ze staan er allemaal. Binnen nu en een half uur kunnen ze van jou zijn. Hoe, dat leg ik je zo meteen uit en je hoort ook R.E.M. en Weezer.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: 5 uur.

0: Een brandweerman is gewond geraakt. De veiligheidsregio herhaalt de oproep om weg te blijven bij de brand. Een man uit het Groningse Stadskanaal moet 3 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. En hij had ook een grote verzameling kinderporno. Er werden 10.000 beelden bij hem thuis gevonden, ook van de buurmeisjes. De ouders vinden zijn straf veel te laag. De excuses die FIFA-baas Infantino gisteren aanbood hebben geen indruk gemaakt op de Europese voetbalbond UEFA. De UEFA blijft de toernooien van de FIFA boycotten en zegt er heel duidelijk bij: wij vertrouwen Infantino niet meer. De rel gaat over zijn plannen om het voetbal nog commerciëler te maken. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het noorden enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 16 graden. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden. Met meer zon dan vandaag en weinig wind.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan niet al te veel files, toch een paar bijzonderheden tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is daar 2 dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven, want er stond een auto in brand bij Weert Noord. De afsluiting duurt tot 7 uur vanavond voor bergingswerkzaamheden. Omrijden doe je richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 10 minuten. En op de A28 Amersfoort-Utrecht, bij Utrecht 4 kilometer file. Klein kwartiertje vertraging daar.
2: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Stefan Koren.
3: Je hoort zometeen R.E.M. Eerst Weezer, Island in the Sun.

0: The one I love in de zomer van Kink, R.E.M. Ik ga het je makkelijk maken vandaag. Want we kunnen heel lang heel mysterieus doen, maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in.
1: Deze week op Kink, tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: Het festival wat voor de 50ste keer wordt georganiseerd. Dat doen ze in Lierop, in Noord-Brabant, met op het podium The Kooks, Circle Waves, Higpie, Wodan Boys, Ist Ist, Fatal Flowers en nog heel veel meer. En jij kan erbij zijn. Kink heeft namelijk kaarten voor je. Hoef je maar één ding voor te doen en dat is goed opletten of je de Kink prijzigheid hoort. Als je hem hoort, laat het dan weten. Stuur een berichtje via de Kink-app. Want als jij degene bent die hem vangt, dan ga jij dus gratis en voor niks 3 dagen lang, 14, 15, 16 augustus, naar Nirvana Tuinfeest om al die artiesten daar te zien. En ik zei het al, we kunnen heel lang en heel mysterieus gaan doen, maar daar heb ik niet zo zin in. Zometeen door je Soundgarden. Eerst Kyo en That's

0: Whole Sun.
1: En deze week op Kink. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: Die kun je winnen als je de prijzigheid hoort. En die hoorde je net voorbij mekkeren. En ik moet lachen om het berichtje van jou, Ivo. Want je bent duidelijk goed opgevoed omdat je via de Kink-app heel beleefd vraagt. Ik heb de geit gehoord. Zou ik die kaarten voor Nirvana Tuinfeest alsjeblieft mogen?
2: Ja, ik denk dat ik het nou een keer gewoon vriend moet vragen.
0: Ja, nou en je merkt, je hebt mij nu aan de telefoon. Waarom wil jij graag naar Nirvana?
2: Ik hou gewoon een festivaletje.
0: Ja, zo is het.
2: Dat valt me wel goed.
0: Het is al weken lekker weer, dus ik ga ervan uit dat het 14, 15, 16 augustus ook prachtig weer is. De line-up is te gek met The Kooks, Circleways, Higpi, Wodan Boys, Eerst, Fatal Flowers en veel meer. En beste Ivo, jij bent er ook bij, want jij hebt zojuist 2 kaarten gewonnen.
2: Ja, top.
1: En deze week op Kink, tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: Met dus ook Higpi op de line-up.

artiesten op de line-up van Nirvana Tuinfeest. De 50ste editie, dus dat wordt een tuinfeest om je vingers bij af te likken. En wil je erbij zijn? Morgenochtend een nieuwe kans rond een uurtje of 8. Want deze hele week geven we dus tickets weg voor dat te gekke festival in het Brabantse Lierop. Het is de zomer van King met zometeen ook Talking Heads. Eerst The Wombats. Dit is Kill the Director.

0: Talking Heads en Psycho Killer op Kink. Ik had het eerder vandaag al over films. En dat er een film van Green Day in de bioscoop komt. Dat dat geen biopic is, maar dat ding, hè, biopic, dat is een ding waar we nou eenmaal aan vastzitten. Daar gaan we de komende jaren nog wel wat meer van zien. Van die films die dan een soort verhaal zijn over een artiest, maar dan geacteerd. Het is geen documentaire, het is wel een geacteerde film. Maar het is ook wel gebaseerd op de realiteit en met die artiest ook in de hoofdrol, maar dan gespeeld door een acteur. En Brian Molko, frontman van Placebo, die kreeg de vraag in een interview: wie zou jou moeten spelen? Welke acteur zou jou moeten spelen? En Brian Molko, probeer hem even voor je te zien. Als je hem niet weet hoe hij eruit ziet. Een vrij slank persoon. Lange zwarte haren. Een beetje ingevallen gezicht. Wat wittere huid. Wie zou Brian Molko moeten spelen? Ik was ook verrast door het antwoord. Vertel ik je zo meteen. En je hoort ook The Haunted Youth en Pulp.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
9: 6:30. Kink. ANP Headlines.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Zangeres Journey Kaagman van Earth and Fire is overleden. Ze had de ziekte van Parkinson en overleed vorige week al. Vanmiddag was de begrafenis. Kaagman zat ook in de jury van Idols. Hij was 79 jaar. Boze boeren protesteren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. De politie grijpt nog niet in. Er gebeuren nu zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karremans nadenkt over extra maatregelen, zoals meer waarschuwingsborden. Karremans wil het liefst van de controles af, maar Duitsland gaat er gewoon mee door. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het noorden enkele buien. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon en weinig wind.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan niet al te veel files, toch zijn er een paar opvallende zaken tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is de A2 dicht, Maastricht-Eindhoven bij Weert Noord. Daar stond eerder vanmiddag een auto in brand. Bergingswerkzaamheden zijn in volle gang. Die lijken nog tot 7 uur vanavond te gaan duren. Dus tot die tijd omrijden richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67... De berm langs de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag staat in brand bij knooppunt Prins Clausplein. De rechterrijstrook is daar dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. De vertraging voor het verkeer op de A12 vanaf Zoetermeer 7 kilometer file met 35 minuten oponthoud.

The Haunted Youth, Forget Me, zometeen. De nieuwe van Nothing But Thieves, die kwam gisteravond uit. En die wil ik zometeen graag aan je voorstellen, mocht je hem nog niet gehoord hebben natuurlijk. Anders is het een, hoe noem je dat, een herintroductie. Eerst Placebo. Daarvan is de frontman Brian Molko. Die heeft niet zo lang geleden in een interview de vraag gekregen: stel, er wordt een biopic over jullie gemaakt. Een film over jullie leven, over Placebo. Wie zou jou dan moeten spelen? Het is een vraag waar je wellicht zelf ook wel eens over gefantaseerd hebt. En Brian Molko had vrij snel een antwoord. Maar ik zag dat niet helemaal aankomen. Want Brian Molko, toch lang zwart haar, wat blekere huid. Af en toe heeft hij een snor, soms heeft hij dat niet. Net hoe zijn scheerapparaat heeft gestaan die ochtend. Maar zijn antwoord was: het lijkt me leuk als Youngblood mij speelt. Die heeft op zich ook wel een acteerachtergrond, dus dat zou die moeten kunnen. Maar ik had die twee niet per se verwacht. Yo, Placebo nu op Kink. Of is het toch Youngblood? Je weet het nooit. Sang to say goodbye.

Een roze ding. Dit is wat ze hebben verzonnen. You're to go back to the zoo in de zomer van Kink. Waar ik nu de nieuwe van Nothing But Thieves voor je wil draaien. Gisteravond uitgekomen en er zijn al best wel wat bands met een bijzondere mascotte. De bekendste is denk ik die van Iron Maiden, hè? Dat skelet Eddie. Blink-182 die heeft zo'n konijn. Green Day heeft ook een konijn, maar dan roze. En Nothing But Thieves heeft sinds kort een roze ding. Heeft ook alles te maken met die nieuwe single. Ze zijn er namelijk alle paar weken aan het los opgaan met hun social media en zo. Dat er een nieuwe single aankomt. Nou, die is dus gisteren gedropt. En daaromheen zit een roze ding. Het is een persoon in een volledig roze onesie. Met een hoofd, met een slurf, een alien voelsprieten en twee ronde zwarte ogen. Dat is het. Ik heb ook niet het roze ding zelf verzonnen. Ze noemen het zelf The Pink Thing. Heel erg benieuwd hoeveel we daar nog van gaan zien de komende maanden. Nothing But Thieves, ze hebben dus een nieuwe. Gisteravond kwam die uit. En als je hem nog niet gehoord hebt, dan wil ik hem nu graag aan je voorstellen. Hij heet Baby Cool Evelyn.

0: Cashman.
1: Zomer van Kink.
0: Zometeen hoor je Wodan Boys. Die kan je inhuren voor goede feestjes, hè, voor fijne morspits, voor goede rockshows. En voor de opvang van al uw kinderen. Het Wodan Boys kinderdagverblijf. Hoe dat zit, hoor je zometeen, net als Stone Temple Pilots en ook editors.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHM.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zangeres Johnny Kaagman is overleden. Eind jaren 60 kwam ze bij de groep Earth and Fire, waarmee ze de hit Weekend scoorde. Ze maakte grote indruk in de clip met haar iconische blauwe pak. En ook was ze jarenlang jurylid van de talentenjacht Idols. Johnny Kaagman had Parkinson en was 79 jaar. Defensie komt helpen bij het blussen van de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp, die zich steeds verder uitbreidt. Er is in ieder geval 1 helikopter onderweg. Het zouden er ook 2 kunnen worden. Brandweerkorpsen uit de omgeving zijn ook al aan het helpen. De brand gaat richting het oosten, daar zijn geen campings. Er gebeuren zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karmans er wat aan wil doen om meer te voorkomen. Zo wordt er gedacht aan extra waarschuwingsborden. En ook wordt de beleiding op de weg aangepast om het verkeer te dwingen minder hard te rijden. Boze boeren protesteren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. Ze zouden het verkeer daar mondjesmaat doorlaten. De politie houdt de boeren in de gaten, maar is nog niet van plan om in te grijpen. Er is wel een afrit gesloten.

De band voor jong en oud. Ja, echt aan de lopende band gingen kinderen over het publiek heen. Het waren zulke leuke beelden om te zien. Wodan Boys hoorde je op Kink, Blindsided. Er stonden een poosje terug op Halt Pop, een festival in Koog aan de Zaan. En dat soort wat kleinere festivals, je kent ze ongetwijfeld. Het zijn perfecte festivals voor de muzikale opvoeding. Om dan met je kinderen gewoon om de hoek naar een festivaletje te gaan, zodat ze vast kunnen wennen aan live muziek en wat dat dan is, zo'n festival. En het lange staan, maar ook het dansen, morspits, dat soort dingen. En dat hadden de Wodan Boys ook in de gaten, dat er veel kinderen in het publiek stonden. Dus wat deden ze? Ze haalden die kinderen naar voren. En Mickey B, dat is de gitarist en zanger van de band, die is één voor één die kinderen op gaan tillen en op het publiek gaan leggen, zodat ze konden crowdsurfen. En op beelden op de socials van Wodan Boys ook te zien hoe er nou uiteindelijk een stuk of 10 kinderen echt op een rijtje over dat publiek aan het crowdsurfen zijn. Het is heel leuk om te zien. Dus check die socials van Wodan Boys. Het zijn echt leuke beelden. Het is de zomer van Kink. Daarom ben ik nog bij. Stefan is mijn naam tot 7 uur vandaag. En Melissa Etheridge, die hoor je ook zo. Eerste editors, Papillon.

0: Save it for later, Eddie Vedder. Het is de zomer van Kink en ik heb eventjes geoefend. Want we spelen al 3 weken een spel met het ABC-rad. En ik ben er gewoon niet zo goed in. Dus ik heb gisteravond de hele avond geoefend. Ik heb het alfabet uit mijn hoofd geleerd.
1: Kink.
0: En die ken ik nu, dus dan moet het helemaal goed gaan met het Kink ABC-rad. We gaan eraan draaien. Daar komt dan vervolgens een letter uit. En aan jou de vraag. Welke titel begint er met die letter? En welke titel die je wil horen ook voornamelijk? Dat je niet een titel instuurt die je niet wil horen. Dat zou zonde zijn. Nee, een titel die dan begint met die letter. Volgens mij is duidelijk, toch? Ik ga gewoon een spin aan het rad geven en dan kijken we welke letter eruit komt.
1: Titels die beginnen met een cijfer.
0: Ja, dat kan ook. Deze zag ik even niet aankomen. Maar titels die beginnen met een cijfer. Ja, dan moet ik helemaal schakelen. Gisteren voor niks het alfabet in mijn hoofd geleerd. Weet je een titel die begint met een cijfer? Geef het door via de Kink-app. Dan hoor je er zometeen 3 achter elkaar. Ook Razorlight naar Foo Fighters.

0: komst van het ABC-rad. Razorlight hoorde je, America. Er kwam net uit het ABC-rad namelijk titels die beginnen met een cijfer.
1: De zomer van Kink.
0: Ik was ook even vergeten dat die categorie er ook op zat. maar het is wel een leuke categorie, maar er komen wat vragen binnen van Peter en Ton onder andere. Peter die zegt, mag One dan ook van Metallica of U2? En Ton die zegt, telt Seven Nation Army dan ook? Nee, die tellen niet. Nee, want die schrijf je met Seven Nation Army bijvoorbeeld met een S en niet met een 7. Dus het gaat echt om cijfers, getallen waarmee een titel begint. En die zijn echt te vinden, je moet alleen net eventjes wat beter zoeken. Maar er komen ook alvast een heleboel hele goede suggesties binnen. Zometeen hoor je de 3 achter elkaar. Heb jij ook nog een suggestie geven door via de Kink-app. Zometeen ook Bleach 93, Supergrass en Florence and the Machine.
2: Kink.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: heten titels die beginnen met een getal of met een cijfer. Het is vrij lastig.
1: Kink.
0: Maar ook weer niet zo lastig. Het kwam net uit het rad. Harmen, hoe is jouw dag vandaag?
2: Ja, goed. We zijn op vakantie.
0: Oh, waar zitten jullie?
2: Vlakbij Stockholm in Zweden.
0: Oh, lekker. Hoe is het weer daar? Is het daar een beetje te doen?
2: Het is best wel oké. Okay. Vandaag een fietstochtje gemaakt en 23 graden ongeveer.
0: Oh, lekker. En Zweden is zo'n fantastisch mooi land. Ik ben zelf ook een keer in Stockholm geweest. Een fantastische stad en daaromheen is het ook schitterend.
2: Zeker. Ja. We zitten er net buiten. Een mooi gebied. Landelijk.
0: Ja, dus echt een fijne vakantie. En dan fijne muziek aan. En jij hoorde het ABC-rad op liedjes met een cijfer komen. En jij komt er met eentje van Gorilla's. Welke wil je horen?
2: 19 2000.

is geliefd deze. Als het gaat om liedjes die beginnen met een cijfer. Dat was de categorie die uit het ABC-rad kwam. En normaal zijn het letters. Vandaag dus liedjes die beginnen met een cijfer. Dat kan ook ineens gebeuren. En Megan, Thijs, Nienke, Rob, Lionel, Judith, Frederiek, Finn, Kerst. Ja, Kerst, Iris. Die wilden allemaal 505 van Arctic Monkeys horen. En daarom op de radio. Morgenochtend, zo rond 9:45, dan draait Jim Voorwald opnieuw aan het ABC-rad. Er spelen we een nieuwe ronde en ik ga ervan uit dat het dan wel een letter uitkomt. Het is de zomer van King met Jack White. Zijn nieuwe heet Dollar Bill.

0: Hey Dollar Bill, het is de zomer van Kink. En dat betekent dat na 7 uur het beste uit de Kink album top 1000 te horen is. De beste muziek van de beste albums ooit gemaakt volgens jou. Zometeen hoor je bijvoorbeeld albums van Paramore, U2 en ook The Strokes. En ik spreek je morgen weer.
1: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%. Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Doneer.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond. Ik ben

0: som geld in beslag genomen. Journey Kaagman van Earth and Fire is op 79-jarige leeftijd overleden. We kennen haar van de hits Weekend en Memories en haar iconische blauwe pak. Kaagman was ook jurylid van de talentenshow Idols. En rapper Tony Scott is ook overleden. Hij maakte Get Into It, The Chief en From the Soul. Hij was 54. Geen grote verrassingen vandaag in de Tour de France voor vrouwen. Zo deden de klassementsrijders het rustig aan. Want morgen is de beklimming van de Mont Ventoux. De zesde etappe werd gewonnen door Kimberly de Coeur. En de Nederlandse Puk Pietersen werd derde. En de gele trui kwam niet in gevaar. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wat buien. In het midden en zuiden blijft het droog en ook nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album van 1000.
2: Kink.
1: Kink.
2: Nummer 471.

Weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de

0: in de Kink app. Kink.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Het beste. Uit de album Top 1000. Nummer 944.
1: Hey girls. The boys. Superstar DJs. Here we go.

0: last van waanzinnig voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Tour.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich niet verder uit. Dat komt door stoplijnen van de brandweer. Dat zijn stroken grond die met speciale sproeiers nat worden gehouden. Blussen blijft lastig, want de brandweer kan er moeilijk bij. Daarom wordt nu ook een helikopter ingezet. Dijken in Noord-Holland worden binnenkort gecontroleerd op onder meer scheuren en verzakkingen, meldt NH. Het is een voorzorgsmaatregel, omdat het al lang zo droog is. In totaal wordt 450 kilometer dijk gecheckt, onder meer met drones. Een rumoerige rechtszaak over een man uit Stadskanaal die veroordeeld werd voor jarenlang seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. Hij kreeg een gevangenisstraf van 3 jaar, veel minder dan de eis van 8 jaar. Familieleden van de meisjes waren teleurgesteld en liepen boos weg uit de zaal. De Nederlandse rapper Tony Scott is

0: staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het hoge woord is eruit. De drone die gisteren werd gevonden op het vliegveld van Leipzig in Duitsland was van Rusland, zegt een Duits parlementslid. De drone lag in de buurt van een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat militaire spullen vervoerde. De drone was bewapend met het zwaar explosieve Semtex, maar de bom ging niet af. Het duurde even, maar inmiddels is een blushelikopter van Defensie aangekomen bij de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En die haalt water uit het Haringvliet en dropt dat dan op de kern van de brand. Daarna wordt met warmtecamera's gekeken waar de brandweer nog moet blussen. Het vuur breidt zich niet meer uit. Spanje houdt rekening met een nieuwe bestorming van Ceuta. Dat is een klein stukje Spanje in Marokko. Op social media gaan berichten rond over 15 augustus. Dat is volgende week zaterdag. Ceuta werd vorige week overlopen door 70.000 migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Verdrietige reacties op het overlijden van Journey Kaagman van Earth and Fire. En ze was natuurlijk ook jurylid van Idols. We zijn een vakvrouw verloren met liefde voor muziek, zegt RTL. De eerste winnaar van Idols was Jamai. Kaagman zag het echt in hem zitten. En daar is Jamai haar eeuwig dankbaar voor. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien. Vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen trekt de bewolking weg. Dan wordt het 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Kink.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Ook dat ene schroefje, dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

0: Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Fortsa testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Fortsa.nl. Oh, op die fiets!
7: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen en 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De mensen achter de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig wilden een aanslag plegen, dat zegt een Duitse aanklager. Het vliegveld wordt ook gebruikt door vrachtvliegtuigen die militaire spullen naar Oekraïne brengen. Een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Een cameraploeg van Poont heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilde draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is nog altijd niet onder controle. Maar de brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat hij uitbreidt. Ook is er hulp van een blushelikopter van Defensie. Die kan 8000 liter water per keer dumpen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd, waarin mensen opgeroepen werden weg te blijven. Dolly Parton wordt volgende maand in het zonnetje gezet. Ze krijgt een oeuvreprijs, de Lifetime Achievement Award. De jury zegt dat ze enorm veel heeft betekend voor al haar fans in binnen- en buitenland. Dolly zal niet bij de prijsuitreiking in Nashville aanwezig zijn, want ze sukkelt al een tijdje met haar gezondheid. Het weer nog van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten.
1: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

0: ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote duinbrand in Oudorp is inmiddels 2000 vierkante meter natuur in de as gelegd, zegt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en is inmiddels gestopt met groeien. Toch is de brand nog niet onder controle. Bij het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond. Steeds vaker worden vrouwen stiekem gefilmd door brillen met een verborgen camera erin. Soms komen die filmpjes ook online. De Amsterdamse afdeling van Denk wil dat burgemeester Halsema daar wat aan doet, meldt de Telegraaf. In Duitsland gaan ook al stemmen op om dergelijke brillen te verbieden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper Mark ter Stegen zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Kink. Dit is het station van... Yes. De Staat.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De grote duinbrand in Oudorp is onder controle. Er blijft vannacht nog wel brandweer paraat in het gebied om te zorgen dat het vuur niet opnieuw oplaait. 'S Ochtends wordt het gebied verder gestript om eventueel vuur dat onder de grond zit te doven. Bij de brand is zo'n 2000 vierkante meter natuur verwoest. In Eindhoven zijn meer dan 100 flessen lachgas gevonden in een bestelbus, meldt Omroep Brabant. De politie was door iemand getipt en nam een kijkje. Alle lachgas is in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. De politie ziet vaker dat busjes worden gebruikt om lachgas op te slaan. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. En goed nieuws voor game-liefhebbers. Rockstar Games heeft een nieuwe trailer voor de langverwachte game GTA 6 aangekondigd. Over 3 weken zal die in première gaan op Netflix. Een paar uur later verschijnt die ook op YouTube. De game zelf is vanaf november te koop. Experts verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en was niet meer te redden. De brand brak uit op de 7e verdieping. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Marokko is bereid om samen te werken met Spanje en de rest van Europa om de ruim 1100 minderjarigen terug te halen die vastzitten in Ceuta. Kinderen kunnen normaal gesproken niet zomaar worden teruggestuurd naar een land van herkomst, maar daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Bij een aanval van de Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië zijn zeker 11 burgers gewond geraakt. Onder hen is een kind van 4. De Saoedi's waarschuwden al dat de Houthi's een aanval aan het plannen waren. Eerder op de dag vielen er in Jemen ook al 58 doden bij Houthi-aanvallen op militaire kampen van het regeringsleger van dat land. En de wereldwijde reacties op het aanblijven van FIFA-baas Gianni Infantino zijn gemengd. Zo blijft de Afrikaanse voetbalbond unaniem achter Infantino staan. De Engelse bond doet dat juist niet. En de Zuid-Amerikaanse bond is vooral blij dat zijn commerciële plannen zijn ingetrokken. Over wel of geen steun aan Infantino zeggen ze niets. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: I certainly was in the right.
1: Kink, kink. 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De loco-burgemeester van Goeree-Overflakkee heeft zijn dank uitgesproken aan de hulpdiensten die de hele dag bezig zijn geweest om de natuurbrand in Ouddorp te bestrijden. Die brand is inmiddels onder controle. Hij zegt dat de brand veel rampzaliger had kunnen uitpakken omdat het midden in het vakantieseizoen is. De Nederlandse marine heeft geholpen met het doorzoeken van een gevangenis op Sint Maarten. Dat deden ze op verzoek van de politie op het eiland. Er werd gezocht naar wapens en drugs. Op het eiland is veel criminaliteit en wapenbezit is een van de grootste problemen daar. Een cameraploeg van Pound heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilden draaien over een hondenpension in Drenthe. Er zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. En voor de kust van Mallorca heeft de temperatuur van het water in de Middellandse Zee de 33 graden aangetikt. Het zeewater in Spanje was nog nooit zo warm. Normaal gesproken is het water 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden.
1: Kink.